Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen.

0: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen. Deze namiddag is er kans op wat lichte buien. Temperaturen liggen aan de kust rond de 18 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen donderdag veel wolken en miserig weer.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Wale. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
3: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
5: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
3: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de Voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Maakt niemand blij met de dode mus, want je zou het zelf niet willen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen. Deze namiddag is er kans op wat lichte buien. Temperaturen liggen aan de kust rond de 18 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen donderdag veel wolken en miserig weer.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in Aandouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het,
1: hè. Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag u er vanavond voor L'Inconnu. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan. En de toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamsgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo heeft een mooi zicht over wat dat inhoudt. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
4: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Dat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
3: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. En in Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in de Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden dan. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Hij neemt je zo mee op een smakelijke reis door de tijd en toont hoe de kennis van onze voorouders verrassend actueel is. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de put naar Bibliotheek van Oostende op woensdag 22 september om 19:30 'S avonds.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.

De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een dag

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Preek. En dan mag u er vanavond voor L'Inconnu. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astitlaan. En de toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamsgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo heeft een mooie zicht over wat dat inhoudt. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union, in aanwezigheid van Canadese premier Mark Carney, omdat we dezelfde visies en waarden delen.
4: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar uw vest- en tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
3: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat, Tony.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in Aandouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: in Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant, dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijre, onder meer over de populariteit van de richtingen.
4: We zien eigenlijk op 3 fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
3: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Belgische Voetbalbond bevestigt het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme, bijvoorbeeld over het standpunt over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Temperaturen aan de kust dalen vannacht naar 10 graden. Morgen donderdag aan de kust veel wolken en miserig weer bij een matige zuidwestenwind en temperaturen rond de 18 graden. Vrijdag wordt het iets zonniger, het blijft droog, maar de temperaturen schommelen nog steeds rond de 17 à 18 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Temperaturen aan de kust dalen vannacht naar 10 graden. Morgen donderdag aan de kust veel wolken en miserig weer bij een matige zuidwestenwind en temperaturen rond de 18 graden. Vrijdag wordt het iets zonniger, het blijft droog, maar de temperaturen schommelen nog steeds rond de 17 à 18 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in Aandouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: I'd like to stay. I'd like to stay.
1: Noordzee Gold, Vintage Hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, dus noods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Francken aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren te afhankelijk van andere Europese landen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft verboden voor het grote publiek. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Zo vroegen ze bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. De haven van Antwerpen krijgt dit najaar een zelfrijdende vrachtwagen, zonder chauffeur dus. Hij zal containers vervoeren tussen linker- en rechteroever. Omdat er geen chauffeur nodig is, kan de vrachtwagen dag en nacht containers vervoeren. Op termijn willen ze ook in Gent en Rotterdam zo'n vrachtwagen inschakelen. En wielrennen dan. De Fransman Aubin-Sparfel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparfel is 20 jaar, het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zegen naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Kranberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Noordzee. Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

是二。